0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

onder andere uitsien na die musiek van Garth Taylor, Michael Jackson en Topic en John Martin. Tot ons weer volgende keer gesels, geniet die Sondag verder. Totsiens.

0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.
2: Yes, it's the Sunday Morning Breakfast Run with me, Mornay Mundi. And yes, in a short while, gaan ek met julle die woord deel. En ek glo julle gaan dit baie, baie geniet. Die woord kom vir ons natuurlijk uit Psalm 13, wat ons skrif vir die dag ook is. En ons, die thema wat ek weet is, wees vreesloos in de roe tye. En dit kan natuurlijk baie omvattend wees wat ek so. Maar natuurlijk kyk ook uit vir sie weer vir die nuus in Engels, natuurlijk in die Christen gemeenskap, en in Kids Corner, just after the news. Watch out for that. I think you're going to truly enjoy it. But now, kom ons luister na Onbeskaamdse Stilte, en dan bykie van Chris Chameleon, hy is ook een kind van die Here, hier gesang 267, die uit hemelte van, en dan natuurlijk ook Luidkeels, laat die aarde juig.
0: Helderberg FM 93.6.

0: Helder Berg FM.
1: 93.6. En dit was Jess en my gewees. Ons gaan met haar gesels, of Jess my, ons gaan met haar gesels oor aan hierdie nuwe wat jy nou net gehoor het. Die Here is nog hier. Oor so klein rukkie net so by 7:30 ons met haar gesels. Ons luister nog na een song van Hillsongs, Young and Free, Love Won't Let Me Down, en dan gaan ons lekker gesels met Jess my.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Hanneve. Oui. En die Hanne schreeuw alleen le bleu. Van die bom schwattert die Hanne terug. En 95 kon Riba's zien. Ons wilde ster.
1: Susie Bokmachine.
0: Goed vlak voor hij dag ons lekker laat krijgen. In Mariba met twee nummers gestreven.
2: Een schatrenner.
1: Om wat te kiel worden zo.
2: Doet op het boek om, maar dat is niks onder zijn rok.